0: dat is Stefan Obermeyer. Rechts dan zijn Lennon.
1: Zoen.
0: Tot Eddie Wave.